0: Hey, Bruder, wat is het?
1: Nou, zeg maar dat het halve fan, maar mijn ouders waren ganz ola. Ik weet niet waarom dat bij mij immer zo moet zijn. Ik doe je dingen kraksis ola andere.
0: Oh, wat is dat dan?
1: Nou, wanneer het ouders ola is, dan doe ik boor je. Dat stuur later dat en vele andere luiden dat ook. En daar wil ik niet komen, dan gebruik ik plus de creditcard.
0: Dat krijg je in trouble.
1: Wat is die trouble? Ik wil niemals kennen ohne boor je.
0: Dan hoor ik me onder dit.